Ik probeer dan Mr. Belt and Whistle, Ain't Nobody for 897 Bass, Zrinja Wild Club Culture. Je hebt community, dus je shout-out, kent op wat jullie wachten voor Instagram, at Zrinja Official, yo, voor Instagram taan, at 897 Bay Official, en laat ik een shout-out, achter het hart. Zijn komplep af naar mij, Bart, Toman, Josh Baker, Omar Pras, Prospaper, Abeshe, en ik probeer dat Emio, Make It Smooth.